0: Dan hebben ze wat maar schon lang niet meer doen van Mixed Emotion met You Want Love.
1: Ladies and gentlemen, Mixed Emotions.